0: Land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.

0: BNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS Journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. Kerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de witte adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel en in het Groningse
2: Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïnse president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïnse opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith Hiernau, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. Voorschoten heeft afscheid genomen van wethouder Hubert Schokker. Na 3 jaar in het college nam hij gisteravond afscheid van de gemeenteraad. Schokker trad namens het CDA aan als wethouder en was daarnaast 3e loco-burgemeester. Door de vorming van een nieuwe coalitie van Pro, VVD en D66 komt er een einde aan zijn wethouderschap. Schokker volgde in 2023 CDA-wethouder René Zoetemelk op en was eerder wethouder in Wassenaar. Tijdens dezelfde raadsvergadering zijn Rachel van Helmond, Pieter Varenkamp en Esther Mierenmet benoemd en beëdigd als nieuwe wethouders van Voorschoten. De gemeente Zoeterwoude verwacht in september meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van de gesloten voetbalkooi aan de Klaproosweg. De plaatsing van de kooi blijkt niet mogelijk omdat geen van de onderzochte alternatieve locaties voldoet aan de wettelijke geluidsnormen. Dat zei wethouder Angelique Beekhuizen vanochtend in de ochtendshow van Centraal Plus. De voetbalkooi werd eind vorig jaar gesloten na klachten van omwonenden over geluidsoverlast. De gemeente heeft inmiddels verschillende maatregelen onderzocht en gaat de komende tijd verder in gesprek met buurtbewoners om tot een passende oplossing te komen. En de gemeente Wassenaar roept inwoners op om mee te denken over de toekomst van het dorp. De komende periode worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor de nieuwe omgevingsvisie. Een plan waarin wordt vastgelegd hoe Wassenaar zich richting 2040 moet ontwikkelen. Daarbij gaat het onder meer over wonen, verkeer, natuur, energie en voorzieningen. Omdat niet alle plannen tegelijkertijd of op dezelfde plek kunnen worden uitgevoerd, wil de gemeente inwoners betrekken bij de keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond trekt er mogelijk nog een regen- of onweersbui over. En plaatselijk kan zo'n bui stevig uitpakken met kans op wateroverlast, rukwinden en hagelstenen van enkele centimeters. Het gaat hierbij om zeer lokale buien, dus lang niet iedereen krijgt hier mee te maken. Komende nacht wordt op de meeste plaatsen droog. Het blijft bovendien erg warm en vochtig, met temperaturen die niet onder de 18 graden uitkomen. Daarbij staat er weinig wind. Morgen verloopt opnieuw hoogzomers, al wordt het iets minder warm dan vandaag. Aan zee wordt het ongeveer 23 graden en landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 27 graden. Er zijn zonnige perioden en de kans op een enkele bui is klein. Kortom, het wordt morgen een heerlijke zomerdag.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht twee vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Joyce Vermeurs. In Leiden is gisteravond rond 19:30 een persoon gewond geraakt bij een steekincident aan de Tweede Binnenvestgracht ter hoogte van de kruising met de Lammermarkt. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Naast ambulances werd ook het mobiel medisch team ingezet om medische ondersteuning te verlenen. Het slachtoffer is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens omstanders zouden daarnaast meerdere personen klappen hebben gekregen tijdens het incident. De politie heeft 1 persoon aangehouden. Het is op dit moment nog niet duidelijk of deze persoon daadwerkelijk als verdachte wordt aangemerkt. Tijdens het onderzoek troffen agenten een mes aan in een nabijgelegen bosje. En een vrouw is gisteravond zwaar gewond geraakt nadat zij tijdens het zwemmen in de Oude Rijn aan de Valkenburgseweg in Leiden in de problemen was gekomen. De melding van een persoon te water kwam rond 19:50 binnen. Vanwege de ernst van de situatie schaalden de hulpdiensten het incident al snel op naar een middelwaterongeval.

0: En dan nog het weer. Vandaag is het op de meeste plaatsen droog en er zijn zonnige perioden. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is zwak tot matig. Aan de kust bij Wassenaar wordt het vanmiddag zo'n 23 graden. In de rest van de regio 27 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gezellig, toch?
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Corbulo-tunnel in de N434 is in beide richtingen dicht door technische problemen. Het is onbekend hoe lang dit precies gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Joyce Vermeurs. In Leiden is gisteravond rond 7:30 een persoon gewond geraakt bij een steekincident aan de Tweede Binnenvestgracht ter hoogte van de kruising met de Lammermarkt. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Naast ambulances werd ook het mobiel medisch team ingezet om medische ondersteuning te verlenen. Het slachtoffer is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens omstanders zouden daarnaast meerdere personen klappen hebben gekregen tijdens het incident. De politie heeft 1 persoon aangehouden. Het is op dit moment nog niet duidelijk of deze persoon daadwerkelijk als verdachte wordt aangemerkt. Tijdens het onderzoek troffen agenten een mes aan in een nabijgelegen bosje. En een vrouw is gisteravond zwaar gewond geraakt nadat zij tijdens het zwemmen in de Oude Rijn aan de Valkenburgse weg in Leiden in de problemen was gekomen. De melding van een persoon te water kwam rond 7:50 binnen. Vanwege de ernst van de situatie schaalden de hulpdiensten het incident al snel op naar een middelwaterongeval. Meerdere brandweervoertuigen, 2 ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Omstanders wisten de vrouw uit het water te halen. Het slachtoffer is onder begeleiding van een traumaarts met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie laat een specialistisch team onderzoek doen naar de oorzaak van het incident. En in de late avond en nacht van afgelopen woensdag werden er op een diervriendelijke manier vleermuizen gevangen op landgoed Oud-Poelgeest in Oegstgeest. Dit werd gedaan voor onderzoek. De gemeente Oegstgeest wil meer weten over de herkomst van sommige bijzondere soorten vleermuizen die ze bij een eerder onderzoek in de gemeente hebben aangetroffen. De gevangen vleermuizen krijgen een zendertje waarmee kan worden nagegaan waar ze precies vandaan komen. Sommige vleermuizen kunnen kilometers vliegen om uiteindelijk in Oud-Poelgeest uit te komen om daar op jacht te gaan naar insecten. Vanwege de combinatie van veel water en bos is het een goede plek voor ze om hun honger naar insecten te stillen. En dat was het. Meer nieuws vind je online via centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het op de meeste plaatsen droog en er zijn zonnige perioden. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is zwak tot matig. Aan de kust bij Wassenaar wordt het vanmiddag zo'n 23 graden. In de rest van de regio 27 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Corbulo-tunnel in de N434 is in beide richtingen dicht door technische problemen. Dat duurt nog tot tenminste 11 uur deze ochtend. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. 4 kilometer en 10 minuten komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En wegwerkzaamheden op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 5 kilometer en 10 minuten. De linkerrijstrook is afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Het is een nieuwe aflevering van de koffieshow hier bij Unity.nl. En Elmar is er ook bij, wilde ik zeggen. Goedemorgen!
5: Goedemorgen! Yeah.
0: Je zingt ze mee!
6: Ja, je zingt ze mee!

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: N-E-L-M-A-R. Elmar Bus, goedemorgen.
3: Goedemorgen op deze warme zaterdagochtend.
2: Ja, maar wel gezellig zo in de studio. Zullen we ijskoffie drinken vandaag? Dat we er wat ijsklontjes in gooien.
3: Ja, maar wacht even. Ik moest er wel een beetje aan wennen dat ik vandaag mijn wekker zo vroeg moest zetten.
2: Ja, jij bent normaal altijd... Ja, wij hebben wel eens contact op zaterdag. En dan heb jij rond deze tijd, als we dan wel eens bellen of een uurtje later... dan heb jij het altijd nog over die zure lappen waar jij tussen ligt.
3: Ja, nou, dat klinkt heel smerig. Nee, mijn vriendin die moet altijd op zaterdagochtend te vroeg uit. En wat doe ik dan? Dan ga ik lekker een beetje in bed liggen. En dan ga ik wat dingetjes terugkijken. Koffie pakken. Er weer in. Weer koffie pakken. Maar met die warme temperaturen was ik er misschien wel eerder uit geweest. Maar dat ik hier nu zit op zaterdagochtend...
2: Maar wat is er met Emiel Scholtes aan de hand? Is het is warm weer, hij is er niet? Of?
3: Ja, die is gesmolten.
2: Die is gesmolten. Emiel Smoltes.
3: Hij is er morgen wel. Maar volgens mij heeft hij gewoon te lang in de kroeg gezeten of zo gisteren.
2: Ik heb geen idee. Nou, we gaan het morgen allemaal horen. Het is in ieder geval de koffieshow. Vind je het wel goed dat ik gewoon het standaard koffieshow liedje start? Want het is toch een beetje mijn autisme wat omhoog komt. Het is de koffieshow dan wel op een andere dag.
3: Oké, jij wil gewoon doen alsof het maandag is.
1: Rio!

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nieuwe muziek. Hoor je bij

0: Mante Steenwijk, je weet niet wat je mist. En Menno Abenog, wat voor jou betekent liefde niets? En ware liefde van Jeffrey Kuipers op deze zaterdagochtend. Ja, waarbij wij toch een beetje, merk ik, een beetje gek om ons heen zitten te kijken. Dat we hier op zaterdag bij Punity.nl. Ja, jij zit hier vanmiddag met Top 25 weer.
1: Ja, maar dan kom ik normaal om, wat is het? Ik denk 1 uur, 1:15 kom ik binnen.
0: Maar blijf jij nu?
1: Nee, ik ga nog even lekker een terrasje pakken zo.
0: Ja?
1: Even lekker ergens lunchen. En daarna kom ik terug en daarna dan ga ik me klaarmaken voor de wedstrijd van vanavond.
0: Hey, daar gaan we het zo zeker over hebben. Maar jij gaat nu naar een terrasje.
1: Straks.
0: Dus zo meteen om 2 uur, als die top 25 begint, dan horen wij... Hey, gaan we nu naar de nummer 5? Als het een beetje met dubbele tong klinkt...
1: Dan heb ik te veel wijn gedronken.
0: Dan is de combinatie met te weinig eten, te veel zon en alcohol...
1: Ja, dan ben ik beneveld. Ja. Ik denk dat je op zoek bent naar dat woord. Maar weet je wat ik zo grappig vind? En normaal heb ik dat op zaterdagmiddag ook wel. Maar het is zo donker om ons heen. Er is gewoon helemaal niemand in het pand.
0: Nee, het is echt een beetje, nou ja, goed. We zijn er. En onze luisteraars zijn er ook. Hallo.
1: Ja, goedemorgen. Misschien lekker de dag opstarten. Misschien dat je nog wel tussen de zure lappen ligt. Of dat je al lekker actief bent.
0: Hey, zullen we het zo meteen even inderdaad over dat voetbal gaan hebben?
1: Ja.
0: Want ik ben wel benieuwd naar jouw voorspelling tegen Zweden. Maar eerst Marcus Schuitmaker hier. Dit is

0: Mike Versteeg, een hartslag van je heupen.
1: Ik kom je af en toe dingen tegen, dat denk
2: ik. Ik wist niet dat mijn heupen een hartslag hebben. Nee, ja, zit wel iets van een adertje doorheen of zo natuurlijk.
0: Ja, er zit wel een soort van... Goed. Wat had ik nou?
2: Het kloppend hart.
0: Ik had gisteren in de Vrij Mibo ook een titel over pillen en speed. Speed en pillen.
2: Coke, speed en pillen.
0: Dat ik echt denk, wat ben ik nou aan het draaien?
2: Wat is dit nou?
0: Terwijl als het in het Engels is, the heartbeat of your hip, dan denk je nou... Als Shakira zou zingen...
2: Hips don't lie.
0: Ja. Als Shakira zou zingen, denk ik, leuke plaat. Goed, het is tijd voor het nieuws. Ja, alles is anders vandaag. Normaal hoor je het nieuws met Paul Albers. Die is denk ik samen met Emiel Scholtes wat aan het doen. Dus
2: ook gesmolten.
0: Met Joyce.
3: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
4: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Joyce Vermeurs. In Leiden is gisteravond rond 19:30 een persoon gewond geraakt bij een steekincident aan de Tweede Binnenvestgracht ter hoogte van de kruising met de Lammermarkt. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Naast ambulances werd ook het mobiel medisch team ingezet om medische ondersteuning te verlenen. Het slachtoffer is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens omstanders zouden daarnaast meerdere personen klappen hebben gekregen tijdens het incident. De politie heeft 1 persoon aangehouden. Het is op dit moment nog niet duidelijk of deze persoon daadwerkelijk als verdachte wordt aangemerkt. Tijdens het onderzoek troffen agenten een mes aan in een nabijgelegen bosje. En een vrouw is gisteravond zwaar gewond geraakt nadat zij tijdens het zwemmen in de Oude Rijn aan de Valkenburgseweg in Leiden in de problemen was gekomen. De melding van een persoon te water kwam rond 19:50 binnen. Vanwege de ernst van de situatie schaalden de hulpdiensten het incident al snel op naar een middelwaterongeval. Meerdere brandweervoertuigen, 2 ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Omstanders wisten de vrouw uit het water te halen. Het slachtoffer is onder begeleiding van een traumaarts met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie laat een specialistisch team onderzoek doen naar de oorzaak van het incident. En in de late avond en nacht van afgelopen woensdag werden er op een diervriendelijke manier vleermuizen gevangen op landgoed Oud-Poelgeest in Oegstgeest. Dit werd gedaan voor onderzoek. De gemeente Oegstgeest wil meer weten over de herkomst van sommige bijzondere soorten vleermuizen die ze bij een eerder onderzoek in de gemeente hebben aangetroffen. De gevangen vleermuizen krijgen een zendertje waarmee kan worden nagegaan waar ze precies vandaan komen. Sommige vleermuizen kunnen kilometers vliegen om uiteindelijk in Oud-Poelgeest uit te komen om daar op jacht te gaan naar insecten. Vanwege de combinatie van veel water en bos is het een goede plek voor ze om hun honger naar insecten te stillen. En dat was het. Meer nieuws vind je online via centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het op de meeste plaatsen droog en er zijn zonnige perioden. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is zwak tot matig. Aan de kust bij Wassenaar wordt het vanmiddag zo'n 23 graden. In de rest van de regio 27 graden.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Corbelo-tunnel in de N434 is nog steeds in beide richtingen dicht door technische problemen. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heese, Loco en Wesley Bronkhorst met Brace en Billy Dance. En de avond is van ons en daarmee is 22:30 geweest. Je luistert naar de Koffieshow Weekend Editie. Zonder Emiel, met Elmar, met Rudo en eigenlijk alle vaste elementen overboord. We zitten gewoon gezellig een beetje tegen je aan te kletsen.
1: Een beetje te keuvelen.
0: Ja, leuk toch. Met vanavond natuurlijk Nederland tegen Zweden. Is het Zweden-Nederland of Nederland-Zweden?
1: Nederland-Zweden.
0: Wat gaat het worden?
1: 2-1 voor Nederland.
0: Ja, hè?
1: Dat denk ik.
0: Ja, ik denk het dus ook.
1: En ik heb ik ga wat clichés vertellen. En daar hebben ze vorige week bij mij thuis heel hard aan moeten lachen. Ik heb de Lucky Slip aan. Een oranje onderbroek.
0: Heb je die nu al aan?
1: Ja, die heb ik nu aan.
0: Ja, het is een beetje raar natuurlijk, ja.
1: Ja, weet je, dat kan ik laten zien hier, maar niemand die ziet dat. Alleen dat is een soort van mascotte.
0: Maar had je die afgelopen weekend ook aan?
1: Ja.
0: Nou, maar heeft dat toch niet geholpen?
1: Nou, 2-2, we hebben toch een puntje gepakt.
0: Ja, dat is waar.
1: Ik bedoel, als je gaat kijken, Portugal heeft gelijk gespeeld. Er zijn meerdere landen, zeg maar, waarvan we hadden verwacht. Die gaan wel winnen. Denk aan Spanje. Ja, weet je, dan hebben we het nog niet eens zo heel slecht gedaan.
0: Maar even gewoon, die slip, die doe je... Heb je die tussendoor, als het geen WK is, ook wel eens aan? Of gaat die alleen op het moment dat er voetbal is?
1: Natuurlijk heb ik die nog wel eens aan. Alleen, ik denk, het is een soort van bijgeloof. Ik denk, nou, dan trek ik die vandaag aan.
0: We vinden het niet gek.
1: Nee, zeker niet.
0: We moeten het zo meteen even hebben over Rutger van Barneveld.
1: Ja, die gaat viral.
0: Die gaat viral, inderdaad. En hij is volgende week zondag bij ons. Gaan we het zo meteen even over hebben. Eerst hoor je hem hier met die hele grote hit van hem. Dit is Zoele Zomernachten.

0: Joeri Sprenkels, Meisje uit mijn dromen en Rutger van Barneveld met Zwoele zomernachten. Ineens gaat die plaat van Rutger viral. Waar komt dat vandaan?
1: TikTok, jongeren die het liedje leuk vinden, de gunfactor van Rutger en natuurlijk gewoon omdat die plaat singletrack geweest is, hè, een paar weken geleden.
0: Ja, we zijn bescheiden.
1: Ja, maar ik denk ik benoem het wel even.
0: Goed, in ieder geval, hij komt volgende week zondag bij Unity NL on Tour. Dus mocht je dit nou een leuke plaat vinden, hij gaat deze zeker doen. Ik denk dat hij hem zo 2 keer gaat zingen.
1: Ja, ik zie dus, ik heb die filmpjes van de week voorbij zien komen. Het gaat helemaal los op die plaat. Dus ik verwacht gewoon dat het volgende week mooi weer is. Dat we in die muziektent staan. En dat al dat publiek wat ervoor staat gewoon 1 groot feest gaat bouwen. Springen, grappig, gek, hè? Doen. Keihard meezingen.
0: Nou ja, we gaan het allemaal meemaken. Volgende week zondag Unity NL on Tour bij het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Niet alleen met Rutger, maar ik zag ook Marlane op de poster staan.
1: Ja, we hebben er echt heel veel. We hebben er 21 die komen zingen. Zal ik eens even snel kijken wat er allemaal onder andere staat. Jari Hellegers, we hebben Stef Ekkel. Die heeft gisteren ook zijn nieuwe liedje trouwens uitgebracht. Danny Vroger, Gerrit Sneijder, Jesse Fields. Jip van der Loo heeft ook echt een toffe plaat die komt. Bob Offenberg, Deon Leon, Davy van der Sluis, Jeffrey Leunenberg met dat liedje over de Italiaan. Italiani heet dat. Mike Oskam, Mike Appelhof, Kelsey Verbrugge.

0: Ja, het blijft doorgaan. Volgende week zondag. En dan beginnen we om 16:30 tot 22:00.
1: Bij SJZ, hè, op het terrein.
0: Ja, dorpsfeest Zoeterwoude. En de toegang, dat is lekker. Helemaal gratis.
1: Hoi.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hilligers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Hij is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Nog steeds dicht door technische problemen, de Corbelo-tunnel in de N434. In beide richtingen is hij niet te gebruiken. Het is onbekend hoe lang het nog precies gaat duren. Verder naar een file op de N207 richting Hillegom. Vanaf Rijnsaterwoude file tot aan de A4, 3 kilometer en ongeveer 20 minuutjes. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
5: Welkom!
6: Het is even na 11. Het is deel 2 van de koffieshow.
7: Koek, koek!
6: Met Elmar Buss en Rudo Slappendel. We zijn Verstegen, Lang, Frans en Boevenpad.
1: Yeah. Je zingt ze mee!
8: Ja, zingt ze mee!
1: Nu.

0: Roy van der Sar en blijf jij bij mij.
1: Dit is Rudo.
2: Nou, nog een uurtje dan.
0: Nog een uurtje.
3: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Elmer erbij. En het is de Koffieshow Weekend Editie. Omdat Emiel Scholtes Emiel Smoltes is volgens Elmer. Hij is gesmolten door de zon.
2: Ja, dat vermoeden heb ik eigenlijk.
0: Nee, maar hij
2: maar morgen is hij er wel gewoon.
0: Hij is al zo klein en ielig.
2: Dat is ook wel waar.
0: Dus als je een heel klein plasje ziet liggen, dan is het Emiel. Als de grote plas is... Rio!

0: Frank van Etten, lach, leef, huil en bid, hoorde je hier in de koffieshow van Unity NL, waar we het over Rutger van Barneveld hebben. Zullen wij hem eens gewoon bellen?
1: Hij is op vakantie.
0: Waar is hij dan?
1: Hij is, dat is heel grappig. Hij is natuurlijk een paar maanden geleden, bijna al een jaar geleden, is hij volgens mij getrouwd. En het schijnt dat hij nu dus op een soort van honeymoon is.
0: Maar we kunnen het wel eens nog proberen, toch?
1: Ja, probeer het maar. Volgens mij was hij naar Italië. Rutger.
0: Even kijken. Geef je telefoon maar. Elmar's telefoon is altijd goud waard, zeg ik.
1: Ik ga eens even kijken. Rutger van Barneveld. Ja hoor, daar is zijn nummer. 06. Ja, 81, daar begint het mee.
0: 0681, nou, de eerste cijfers die hebben. Ja, ik weet, hij is met Naomi op een soort van huwelijksreis.
1: Ja, dat klopt. En ik zag hem weer lekker op een terrasje zitten. Lekker een beetje genieten. Maar ik heb dus het idee dat zijn komende periode heel druk gaan worden.
0: Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Ja. Maar laten we eens even kijken of zijn telefoon überhaupt overgaat. Hij is dus op vakantie, zeg jij?
1: Ja, dat zag ik.
0: Hij weet ook niet dat we gaan bellen. Hij moet 071 nu zien staan.
2: Hey, hallo, met Rutger.
0: Ja, Rutger, met Rudo en Elmar hier, de koffieshow.
2: Hey.
1: Goedemorgen.
0: Wat ben je allemaal aan het doen?
2: Goedemorgen.
0: Je bent nu op een soort van honeymoon, maar wat is er aan de hand met zoele zomernachten, jongen?
2: Ja, het is geen idee, man. Ik weet niet wat mij overkomt in Nederland. Ik zit zelf nou met mevrouw in het mooie Torremolinos.
1: Oh, ik dacht Italië.
2: Om nog één dagje te genieten. Nee. Wij waren van de week waren we met de bevers mee. En deze reis hadden we al een half jaartje geboekt staan. Dus we dachten, ja, we gaan toch maar even 4 dagjes weg. Maar terwijl ik hier zit, ontploft het in Nederland. Het is bizar wat er gebeurt, mannen.
1: Het is toch ongekend eigenlijk? Had je dan niet liever nu in Nederland willen zitten? Ja. En dat je dat had willen meemaken van dichtbij?
0: Jeuken je handen niet?
2: Ja, tuurlijk jeuken mijn handen, tuurlijk. Elke minuut, elke seconde. Maar ja, weet je, man, ik heb ook een privéleven. En het is ook heel belangrijk die tevreden te houden. En zeker met de tijd die er nu aankomt, ben ik heel blij dat we deze 4 dagen eventjes hebben.
0: Zie je de boeking al toenemen dan?
2: Ja, het is echt gekkenhuis, man. Het is echt, ik durf wel te zeggen, kijk, toen ik Helena scoorde, dat was natuurlijk in de coronatijd. Dus toen kon ik het niet zo goed peilen. Maar nu weet ik wel wat iedereen meemaakt die echt een vette hit scoort.
1: Ja, wat verwacht je dan dat er nu de komende maanden allemaal gaat gebeuren? Wat gaat er nou echt op je pad terechtkomen?
2: Mannen, ik heb echt geen idee. Ik heb echt werkelijk geen idee.
1: Andere vraag dan, maar goed. Ben je er klaar voor en heb je er zin in?
2: Ik ben er zeker klaar voor. Ik heb er ontzettend veel zin in.
0: Ik weet waar de vraag van Elmer over gaat. Volgende week zondag sta je in Zoeterwoude bij de Tour.
2: Ja, dat klopt. Ik sta bij jullie op de Tour in Zoeterwoude inderdaad. Bij het dorpsfeest. Ja, daar heb ik altijd zin in.
0: Hoeveel keer ga je hem zingen?
2: Maar nu nog extra veel zin in. Ja, ik denk dat het aan het publiek ligt. Maar ik denk als het aan het publiek ligt, dat het 4 keer voorbij komt.
1: Ja, ja. Hey, dat wordt gewoon gezellig.
0: Doe Naomi de groeten. Ja, we hebben hem het vorige uur al gedraaid. We gaan hem gewoon nog een keertje draaien.
2: Daar helemaal top.
0: En veel plezier daar, hè.
2: Dankjewel, mannen.

0: Thomas Bergen, en als je de keuze had, en Marco Kraats en Lange Frans, als de zon schijnt en die schijnt.
1: Ja, als jij die keuze had, had je dan nu met mij hier in de studio willen zitten, of had je toch liever met een kopje koffie in de tuin gezeten?
0: Liever met een kopje koffie in de tuin.
1: Dacht ik, wat een slechte antwoord dit.
0: Ja, slechte vraag.
1: Nee, helemaal niet. Je hoort gewoon te zeggen, nee, ik vind het hartstikke gezellig dat we invallen voor Emiel.
0: Nee, het is dat het moet. Het is contractueel vastgelegd dat als er iemand niet kan, ja, dan moet je. En ook al is het weekend, het wordt gewoon van je verlangd. Doe je het niet, zit je maandag op kantoor bij de baas.
1: Eigenlijk hebben we een soort van piketdienst.
0: Ja, nou ja, het is geen keuze.
1: Zijn we gewoon opgeroepen?
0: We staan wel een beetje gezellig te doen hier, maar we vinden het helemaal niet leuk.
1: Nee, weet je, als die microfoon open gaat, dan lachen we. En anders, als er een liedje draait, dan zitten we allebei in een hoekje te mokken.
0: Nee, is onzin. Als ik had mogen kiezen, had ik nu een kopje koffie in de tuin gedaan met jou.
1: Ja. Dat vind ik gezellig. Ja, maar had je me dan een appje gestuurd met wat heb je te doen, kom je koffie drinken?
0: Ja, en dan had jij gestuurd, ik zeg, het ligt nog in de zure lappen.
1: Ja, tussen de zure lappen. Daarin is wat gek.
0: Dat is een soort mummie. Nee, maar natuurlijk, ik zit hier met alle liefde en plezier.
1: Ik vind het gewoon gezellig.
0: Ja, ik ook.
1: Ik vind het gewoon leuk, maar ik verheug me ook wel op mijn terrasje zometeen.
0: Ja, daar ga jij zometeen naartoe. Ik weet het allemaal nog niet.
1: Wat ga jij dan doen? Waar ga je vanavond die wedstrijd kijken?
0: Ja, bij Nico en Priscilla.
1: Gezellig.
0: Ja, alleen ik kwam er dus achter. Nico houdt niet van voetbal en Priscilla komt pas de tweede helft, want die moet nog werken.
1: Oké, en waarom ga je dan daar kijken?
0: Nou, omdat ze dat hadden gevraagd.
1: Maar als je niet van voetbal houdt, waarom ga je dan die wedstrijd aanzetten?
0: Ja, dat weet ik. Ja, dan moet
1: maar daar ben ik dus heel benieuwd naar.
0: Dat moeten we aan Nico vragen.
1: Gaan we nou Nico bellen?
0: Ja, we kunnen Nico wel even bellen.
1: Dan ben ik wel benieuwd wat dan de achterliggende gedachte is. Want je gaat toch niet iets zitten kijken waarvan je zegt, ik heb er geen zin in?
0: Wacht even, we gaan het even aan hem vragen, ja? Even kijken.
1: Ik ben benieuwd of die opneemt.
0: Ja. Nou, die is natuurlijk allemaal hapjes aan het kopen al voor vanavond.
1: Ja, de voorbereidingen, vlaggetjes ophangen.
0: En dat soort dingetjes.
1: Lucky slip aantrekken.
0: Nee, dat heb jij al.
1: Oh ja, dat is waar.
0: Jij hebt een lucky slip. Ik vind het heel vies.
1: Ja, dat is het ook.
0: Even kijken of Nico de telefoon opneemt. Voor de mensen die Nico niet kennen, hij deed vroeger in coronatijd de drankjes hier als wij de thuiscafés hadden.
1: Ja, toen riepen we Nico!
0: Nico! Zeiden we dan.
2: Hallo!
1: Oh, hallo! Nou hier.
0: Live in de koffieshow.
1: Kom je koffie brengen?
0: Nee.
2: Nou.
1: Nee, ook gewoon.
0: Nee, we hadden het erover, Elmar en ik, waar we vanavond voetbal gaan kijken. Dus zei ik, nou, het is een bijzonder verhaal, want we gaan bij Nico en Priscilla. Maar Nico houdt niet van voetbal en Priscilla komt pas in de tweede helft. En toen zei Elmar.
1: Nou, ik was dan wel benieuwd wat dan de achterliggende gedachte is. Waarom ga je voetbal kijken en waarom heb je Rudo uitgenodigd?
2: Ja, dat moest ik van mijn vrouw doen. Want ik moet vriendelijker zijn naar de andere mensen toe.
0: Naar de medemensen. Dus,
2: ja, daarvoor.
1: Jouw vrouw wil gewoon ambiance als ze thuis komt.
0: Maar je houdt er niet van, toch?
2: Ik hou er niet van voetbal, maar ik hou wel van gezelligheid.
1: Maar wacht even. Dan ben ik wel benieuwd. Iemand die niet van voetbal houdt vanavond die wedstrijd. Wat gaat het dan worden?
2: Nou, dat is duidelijk. Hè. Dat wordt natuurlijk 3-2 voor Nederland.
1: Wel goed antwoord.
0: Weet jij, ik heb een prijsvraag voor je. Daar kan je, ik weet nog niet wat je kan winnen. Wat heeft Elmar als bijgeloof vanavond bij zich, aan zich of op zich?
2: Ik denk dat hij sowieso een schone onderbroek aantrekt.
0: Hij heeft dus een lucky slip. Hij heeft een oranje slip aangetrokken vandaag.
2: Oké.
1: Ja, dat is bijgeloof. Hij is helemaal gewassen. Want ik heb hem afgelopen weekend ook aangehad.
2: Helemaal goed, denk ik.
0: Ja, en als Nederland verliest, houdt hij hem een week aan.

0: Dora is toch met dat rugzakje?
1: Dora?
0: Ja?
1: Hé, dat is de vrouw van Robert Pater.
0: Oh, dit is een andere Dora.
1: Ja.
0: Dit is niet met dat aapje die...
1: Nee. Dit is Dora van Robert.
0: En alles gaat voorbij, hoorde je. Het is de koffieshow zaterdagochtend met de Gents. Dit is Dans en Zing met onder andere Wesley Klein daarin. Hey.

0: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorde is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Nog steeds is de Corbelo-tunnel in de N434 in beide richtingen dicht door technische problemen. Mensen rijden nu om over de A44 naar Den Haag. Tussen Katwijk en Wassenaar een file van 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Rijn Baarpans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen jeu de boule spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Technische problemen zorgen voor een wegafsluiting van de Corbulo-tunnel in de N434. In beide richtingen is de weg dicht en het verkeer kan omrijden over de A44... Maar dat zorgt wel voor vertragingen in de richting van Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum rijdt het langzaam over 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook op de A4 is het druk richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hoogvliet kun je rekenen op 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom!
6: Een warme zaterdagmiddag. Het is 20 juni, even na tweeën. En dat betekent tijd om ze te gaan aftellen. De 25 grootste hits van eigen bodem.
5: Nu Elmar. Nummer 25.

afgelopen week 22 en in de vierde week zakt ze naar de laatste plek. Kimberly Fransens op 25 en het mooie Als ik dan denk aan jou. De top 25, het is zaterdag 20 juni en we gaan ze weer aftellen. Ja, het is een snikheet weekend, eerste officiële zomerweekend van 2026. En de lijst die ziet er als volgt uit. We hebben 3 nieuwe binnenkomers. De eerste op 23, de hoogste op 15. Even tegen vieren, dan ga ik de nieuwe singletrack aan je voorstellen. En ik heb tussendoor ook een aantal tips. En dat zijn dan weer de nieuwe liedjes die je gaat horen bij ons op de playlist vanaf de aankomende week. Op 23, ik zei het al, het is de eerste nieuwe binnenkomer. Daar vinden we Raymond Hermans met In de Boeken. Eerst op 24, komend van 19, een ex-singletrack. Davy van der Sluis, dit is Beter dan Goed.

0: Hij was afgelopen woensdag in de studio van Unity NL. En we spraken onder andere over zijn concert dat er aan gaat komen in november in de Effenaar in Eindhoven. En in september, ja, dat is helemaal een hoogtepunt, dan gaat hij voor de allereerste keer papa worden. En deze in de boeken, die heeft hij zelf geschreven. En deze week komt hij nieuw binnen op nummer 23. Daarvoor op 24, Beter dan goed van Davy van der Sluis. En Davy staat volgende week zondag op het podium van Unity NL On Tour in Zoeterwoude. De lijst van deze week, die kan je natuurlijk ook meelezen online via unitynl.nl. En dan zie je op 22 Maxime Vroger en Dit is Liefde. Eerst heb ik een tip voor je. Een tip van de Turk uit de kroeg. Eigenlijk een beetje zijn bijnaam. Zijn allereerste liedje was dat. Ik heb het over Amar. Deze week uitgekomen, Stem in je hart.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

In de derde week gaat hij één plek omhoog van 23 naar 22. Maxime Vroger en dit is Liefde. Ja, voor Maxime een druk weekend. Het is namelijk het weekend van de toppers. Die staan twee avonden in de Johan Cruijff Arena. Nou ja, bij deze sterkte met die enorme warmte. Het is de top 25 met deze week op 20. Donnie en Senna, waar blijf je nou, komt eraan. Eerst op 21 en ex-singletrack Cubaanse Café. Dit is Gerrit Snijder. Nummer 1.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gop, waar blijf je nou?
2: Afgelopen week 13, deze week 20 in de achtste week. Het zijn Donnie en Senna met Waar blijf je nou? En van 24 naar 21 Gerrit Snijder met Cubaanse Café in de top 25 van Unity NL. Ik heb een tip klaarstaan van Robert Pater. Ja, Robert zit al lang in het vak, heeft een agenda waar je u tegen zegt. En ja, komt gemiddeld, ik denk toch wel met 3 à 4 singles per jaar. Afgelopen single was een rustiger liedje, een wat persoonlijkere plaat. En dit is echt weer gewoon een ouderwetse knijter van Robert Pater. Het is een tip voor de top 25. Dit is Blijf toch bij mij.
3: De Unity NL tip voor de top 25.

0: waar iedereen eigenlijk dacht, dit is een 1 april grap, bleek het dus echt om een samenwerking te gaan tussen de mannen van Kris Kros Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. In totaal 7 weken genoteerd, vorige week 11 en nu zakken ze naar de 19e plek. Zaterdag, het is 20 juni, morgen trouwens Vaderdag. Even een kleine reminder vanaf mijn kant. En wij zijn toegekomen aan de nummer 18, de tweede nieuwe binnenkomer en tevens de singletrack van de afgelopen week. En op maandag 29 juni, dan zijn zij ook de gast in de studio van Unity NL om te praten over deze toffe samenwerking. Nieuw binnen, Baco in Monaco op 18. Je hoort Ferry de Lits en check
1: nummer 18.

0: In de zesde week mag hij één plekje de goede kant opschuiven. Hij gaat van 18 naar 17, Griekse Nacht van Jeroen van Zelst. En op 18 de tweede nieuwe binnenkomer, Baco in Monaco van Ferry de Lits en Shek. Rousseau, Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer. Wat hebben deze drie met elkaar te maken? Eigenlijk heel simpel, ze zijn de studio ingedoken voor een echte zomerplaat. Met trouwens ook een hele leuke videoclip. Die kan je online gaan bekijken, want die staat op YouTube. De titel, ja, die is eigenlijk heel kort en op zich ook wel bijzonder. Het heet namelijk Pakt Mij. Ja, het is wel meteen een dikke tip voor de top 25. Rousseau, Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer.
1: De Unique NL tip voor de top 25.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n bakootje met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

tijdens het varen of misschien wel gewoon lekker in de achtertuin of op het balkon een glaasje rosé. Wesley Bronckhorst, hij drinkt graag met je mee. Ik drink rosé deze week op 14 en op 15 de hoogste nieuwe binnenkomer. Robert van Hemert en Zandloopster. De top 25 gaat zometeen door met de nummers 12 tot en met 1. De bekendmaking van de nieuwe singletrack. En ik heb nog een aantal tips voor je klaarstaan. In dit uur trouwens ook nog eentje. Namelijk Stef Ekkel met De Klok Die Tikt Maar Door. Die komt eraan. Eerst op 13, één plekje winst. Komend van 14, Gerard Joling. Dit is Niet Voor Één Keer. Nummer 13.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom! De top 25 in volle gang met in dit uur de bekendmaking van de nieuwe singletrack. En nu de nummers 12 tot en met 1 met op 12 Monique Smit. Yeah.

Monique Smit, Ik wil je helemaal. Deze week staat ze op plek nummer 12, komend van 9 in de top 25 van Unity NL. En in totaal staat ze 12 weken genoteerd. Ja, het is warm buiten en hier in de studio heb ik de airco echt op standje 10 gezet. En ik moet zeggen, dan is het eigenlijk best wel lekker vol te houden in de studio van Unity NL. Ja, het is de top 25. Inmiddels zijn we over de helft en zijn we ze lekker aan het aftellen. Met zometeen op 10 Sven Versteeg en Lange Frans. Boevenpad komt eraan. Eerst een artiest die deze week lekker in Spanje zit, in Tormelinos. En deze man, ja, die gaat momenteel echt gewoon helemaal viral. Grote kans dat deze plaat volgende week behoorlijk wat stappen gaat maken in de top 25. En trouwens, volgende week zondag, dan staat hij bij Unity NL on tour op het podium. Deze week gaat hij 1 plek omhoog, van 12 naar 11, Rutger van Barneveld. Het is tijd om mee te gaan zingen met Zwoele Zomernachten. Nummer 11.

0: En dat bier dat blijft maar stromen. En ook nog eens de goede kant op voor Pascal Redeker. Badkamerkraan staat er 8 weken in. Vorige week 10 en deze week 9. En Tour de France, een dikke tip voor de top 25. Frans-Duits met Lange Frans. En die ga je vanaf aankomende week ook weer horen op de radio bij Unity NL. Ciao, doei, adios. Kido van de Graaf komt eraan. En Kido, ja, die maakt echt flinke sprongen. Afgelopen week namelijk nieuw binnen op nummer 20. En deze week 13 plaatsen de goede kant op. Je gaat hem horen na Gappie Sappie, Mart Hoogkamer en Billy Dans. Deze week op 8.
1: Nummer 8.

0: maanden. En dan staat hij in Avals Live. Dat is zijn grootste concert tot nu toe. En Kido van der Graaf met Ciao, Doei, Adios. Ja, die gaat ook heel erg lekker in de top 25. Afgelopen week nieuw binnen op 20. En deze week stijgt hij door naar plek nummer 7. En staat hij gewoon stevig in de top 10. Daarnaast is hij ook druk bezig met klussen. Hij heeft een paar weken geleden bekendgemaakt dat hij een nieuwe woning heeft gekocht. Daar stond toen ook bij een grote mensenwoning. En momenteel is hij daar druk mee bezig. Een beetje inrichten, een beetje kijken hoe het eruit moet komen te zien. En daarnaast ook gewoon zijn hele, hele drukke agenda afwerken. Ik heb weer een tip en dat is de nieuwste van Wesley Klein. Dat liedje heeft hij de afgelopen weken al regelmatig geteased op zijn social media. Gisteren was het zover, toen is hij eindelijk uitgekomen. En het is een liedje die ons een beetje doet denken aan Jammer Dan van Stef Eckel. Bij Wesley Klein heet hij Niet Zo Bij Mij en is het een tip voor de top 25.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: lekker de goede kant op van 8 naar 6. Sineke, ex-single track met Ik Doe Wat Ik Wil. En Niet Zo Bij Mij, de nieuwste van Wesley Klein. Die hoorde je bij Unity NL. Wij zijn ze lekker aan het aftellen. De 25 grootste hits van eigen bodem. En deze week op 4, Route Soleil. Wolter Kroes gaat er aankomen. Eerst op nummer 5, komend van 7 in de vierde week. Een liedje met een kleine knipoog naar Italië. Je hoort Dave Dekker. Dit is Vespa.
1: Nummer 5.

0: 7 weken genoteerd. Vorige week 5, deze week 4. Wolter Kroes, Route du Soleil. En van 7 naar 5, Vespa van Dave Dekker. 31 oktober, dan gaat het gebeuren. Zijn eigen concert in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Een paar weken geleden stond hij daar ook. Toen bestond de Stadsgehoorzaal 200 jaar. En dat werd gevierd met 200% Leids. En dan mag Ray Benjamin natuurlijk niet ontbreken. En op die 31ste staat hij daar met een live band. En afgelopen week heeft hij ook de eerste gastartiest bekendgemaakt. En dat is Frank van Etten. En deze week is ook zijn nieuwste uitgekomen. En als ik dat zeg, dan zit hij lekker op Curaçao voor een optreden. Best wel een beetje jaloersmakend. Het is een tip voor de top 25. De nieuwste, Ray Benjamin, en die heet Hypnose.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Ray Benjamin, zijn gloednieuwe single die heet Hypnose. En dan zijn wij aangekomen bij het erepodium, de top 3 van deze week van de Unity NL Top 25. En in die top 3 is er eigenlijk gewisseld van 2 naar 3 en van 3 naar 2. En van 3 naar 2 is Tino Martin gegaan met zijn Jong en Dom. En één plekje omlaag van 2 naar 3, Samuel Wilton en Lil Kleine. Dit is Maak Me Nou Niet Gek.
1: Nummer 3.
2: Mooi Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: Jong en Dom van Tino Martin deze week 2. En op 3 Samuel Welten en Leeuw Kleine. Maak me nou niet gek. En dan is het tijd voor de bekendmaking van de nieuwe singletrack voor de aankomende week. De belangrijkste plaat, een liedje waar wij van verwachten, dat gaat een grote Nederlandstalige hit worden. Afgelopen week Ferry de Lits met Shaq en Baco in Monaco. En zij gaan dat stokje doorgeven aan een echte Haagse dame. Haar naam is Samantha Steenwijk en je weet niet wat je mist. Ja, het is er eentje die vrolijk is. Er zitten een aantal grappige woordjes in. En eigenlijk is het een heel aanstekelijk liedje. En de aankomende 7 dagen ga je deze extra veel horen op de radio bij Unity NL. Want ze heeft namelijk de singletrack te pakken. Samantha Steenwijk en je weet niet wat je mist.
1: Dit is deze week de Unity NL singletrack. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nieuwe muziek. Hoor je bij

0: Gefeliciteerd Samantha Steenwijk. Vanaf dit moment de singletrack, de allerbelangrijkste plaat voor de aankomende week op de radio bij Unity NL met Je weet niet wat je mist. En dan is het tijd voor de ontknoping. En het zal je niets verbazen, deze week wederom op nummer 1. Cheerio van Justin de Wild. Hij staat er in totaal 14 weken in. Ja, ik moet zeggen, inmiddels heeft hij wel wat concurrentie. En die concurrentie komt van Robert van Hemert, zandloopster. En ik verwacht ook van Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. Maar ja, vooralsnog niks aan de hand. Hij staat op nummer 1 deze week op deze zaterdag 20 juni. De lijst rustig nalezen, dat kan online via unitynl.nl. Zometeen na 4 uur gaan we door met de beste muziek van eigen bodem. En morgen tussen 12 en 2, dan hoor je de lijst nog een keertje, maar dan non-stop. Ik wens je een fijn weekend en dit is de nummer 1, Justin de Wild en Cheerio.
1: Nummer 1.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoge Maden kun je rekenen op 20 minuten extra reistijd, omdat de linkerrijstrook dicht is. En ook op de N219 rijdt het langzaam Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet heel veel files in de regio. In de meeste gevallen is je vertragingstijd minder dan 5 minuten. Dat is niet het geval op de A4 richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep sta je 7 kilometer in de file met een vertragingstijd van 5 tot 10 minuten. En op de A4 Den Haag richting Rotterdam is het druk tussen Delft en de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de Benelux-tunnel dicht. Het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.
4: Heel

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaakt.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: Doe de TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Bij Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Ieder weekend is het...

0: Boing, boing. Dit is YouTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-out fase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance en onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Judith.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Judith.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel
0: de lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Judith.nl Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Judith.nl.

Unity Now. You sing to me.

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In de videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Bobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is EuroTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.